Wie weet dat engel waren nicht even God zijn woord regeren? Een engel proeft dat te doen, en proeft zijn troon door op te stellen waar God regeert. Aber am wordt er uitgesmeten, wie kan am als zoten, de dievel. Aber door is een man, de Godman, de Heer Jezus Christus, die even am gewonnen haft, en haft zijn macht van am weggenomen. Door wordt een tijd komen, wanneer de dievel van deze eerd wordt

ekonomer vore, en en dem vier sei, en en je schmete. Solang os vi ab diese Erd sind, mat vi ans ab dem Herr verlote, so dat vi ewe dem Devil den je wens tjene habe. Adam hat de Macht ewe die Erd verlore, os je jegen Gott sind je deed, aber de Herr Jesus haft dat recht, dorto teruggenomen. Die Welt ist nicht von ihm weggeglaubt, oh nee. Aber er deit nu, nicht durch ewe regieren, wie's Gott seine Tiet noch nicht gekommen ist. Wir sehen, dass die Nome, die hier von dem Herr gebrückt wird, ist die Nome, die ihm von dem Engel gegeben wird, als die Engel, die Norecht zu Marie und Josef bracht. Und dort ist die Nome Jesus. Woran? Weil's er wird dort Volk von Sünd raden. Er wird durch den Tod leiden. Dort ist der einzige Weg, wo er ans Menschen raden kann, durch sein Tod ab dem Kreuz. Der Herr Jesus steht sich demütig, und Gott haft am zum Allerhöchsten gestalt. Er ist mit ihr gekrönt. Und es wird hier auch gesagt, dass er durch Gott seine Gnade den Tod geschmeckt haft. Dort ist, worum er Menschen gestalt annimmt, so dass er in Wirklichkeit sterben kann. Er haft das so geschmeckt, als alle Menschen tun. Aber den Tod kann am nicht in dort Graf holen. Gott sei Dank. Da wir nicht dort ausgelotet wird, als der Herr Jesus von uns gestorben deed. He sieht sogar, als er zum Eng von den drei Stunden käme, wo das sehr düster wäre, sieht er, mein Gott, warum hast du mich verloren? He weiß, was dort meint, von Gott aufgeschnitten zu sein. He deed das, so dass du und ich können selig gemacht worden. Wo kann das in dein Leben passieren? Na, du hast bloß ein Weg. Du machst zustunden, dass du ein Sünder bist und dass der Herr Jesus für dich gestorben ist. Dann kannst du dem Herr im Gebet anrufen und ihm in dein Leben einladen. Er wird durch sein Heiliger Geist hineinkommen, wird all deine Sünden vergeben und wird die seine Gerechtigkeit geben. Wirst du dort von dort tun? Wann noch nicht hast? Der Herr ruft dich, nimm dem Herr Jesus an, aus dem Heiland, nu. Das Vers sagt auch, dass Jesus den Tod schmecken deed, der Gott seine Gnade. Der Herr Jesus gibt sich selbst zu sein vor der Hand, und wir in alle Sachen gehorsam, zu ihm. Als ein Mensch verleiht Jesus sich ab sein Vater, und deed wird Gott von ihm verlangt. Hier sind mehrere Vers, die von dort reden. Johannes 5, da ist der Vers. Jesus sagt, ich kann mit mir selbst nicht tun. Ich recht doch nur, als ich hier. Und mein Rechte ist recht, weil ich nicht mein eigenen Wille sehe, aber dem sein Wille, der mir geschickt hat. Und dann in Johannes 6, 38, sagt Jesus, dann ich sie vom Himmel heraufgekommen, nicht mein Wille zu tun, aber dem sein Wille, der mir geschickt hat. Und in Johannes 8, 29 sagt Jesus, und der mir geschickt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich da immer dort, was ihm gefällt. Wann der Herr Jesus sich ab Gott verloren deed, und der Gott seine Gnade den Tod schmecken deed, dann soll wir uns auch ab Gott verloren und von ihm die Gnade nehmen, die er uns geben will. Gott hat viel mehr Gnade zu geben, als wir jemals brücken waren. In Johannes 1, 16 schrift Johann dit, Ut seine vollem Mut habe ich alle genommen, genod und mehr genod. Als Paulus wegen sein Stachel im Fleisch beten deed, hat Gott eine Antwort für ihn in 2. Korinther 12, 9. Vers. Aber er sagt zu mir, meine genod regt to für die, dann meine Kraft ist in Schwachheit vollkommen. Sehe jeden, weil ich dann von meiner Schwachheit rede, dass Christus seine Kraft kann gesehen worden in mir. Mein Freund, wir haben ein Tag für Tag gebrückt für Gott seine Gnade und er wird uns seine Gnade in voller Mut geben. Ohne seine Gnade würden wir nicht können jagen ans Fien stohnen und wir würden nicht können so leben, als Gott dort gefallen wird. Gott seine Gnade wird niemals ausrahnen. Nu der tiende Vers. Dann dort geziemt dem, wegen wem alles ist, und derch wem alles ist,
En dem dat hij veel zins te harlichheid viert, dat hij den zeiligheidsherrführer, der Lieder, volkomen maken zal. Dat Jezus een mens wordt, meint niet dat God bloos wordt godet der ich am doen wil, zoals krankheid te helen. Dat meint ook niet dat Jezus een martier weer, oder bloos een godet verbeeld weer. Jezus kwam naar deze eerd, zodat hij twee dingen voor zich brengen kon. Eerstens, der zijn leven, zijn arbeid, zijn dood, zijn abstonen, en dat hij terug naar hemel ging, bracht hij eer en heerlijkheid tot zichzelf en tot God. En dan tweedens, wer hij is en wat hij gedaan heeft de redding tot mensen gebracht. Wilst de Heer Jezus zijn leven op het kruis aan je verdeed, en zijn bloed door uitgeten deed, kunnen mensen vandaag van ihre zonde loskomen, en kunnen een gereichtet leven vieren. God kan geen mens vergeven en hem hemel en aannemen, dem zijn zonde niet vergeefd zijn. En Godet leven is niet goed genoeg. Godet woorden kunnen dat bezit niet uitlaschen. God kan geen zonde vergeven buiten dat wat betoeld is. Alle zonde heeft een prijs. Rema 6:23 geeft ons den prijs voor de zonde, maar dat geeft ons ook de gave dat God voor ons redgemaakt heeft. Dan dat loon dat de zonde toelt als de dood, over God zijn gave, als dat eeuwig leven derg Jezus Christus, ons Heer. Wils Jezus voor alle zin betoeld heeft, kan God zeggen, ik vergeef die, wanneer we dem Heer Jezus als ons heiland aannemen worden. De zinde van de wereld werden op dem Heer Jezus gelegd. Als de Heer Jezus sterf betoeld hij voor alle zin, alle. De straf voor de zinde in de wereld verdem dat Jezus naar deze eeuw kwam, wordt teruggeholen bij de tijd dat Jezus de door op het kruis betoeld had. Dat is wat we in Rema 3:23-26 vingen. Wils alle man heeft gezindigd en zijn kortje komen aan God zijn heerlijkheid, en zijn ohne verdienst gereicht gemaakt, der God zijn genoot durch de redding die aan Jezus Christus is. Dem God haan gestalt heeft als een genodestool durch den geloven en Jezus zijn bloed, voor een bewijs van zijn gerechtigheid en dem dat hij de zin van verheer had en zijn geduld voorbijgaan laten, en voor een bewijs van zijn gerechtigheid en deze tijd dat hij gerecht zal zijn en dem gerecht maken die aan Jezus leeft. Hij had zonen als Abraham, Moses, Doft en andere gerecht gemaakt wil ze God leefde. God deed er een zinde bedaken wat Jezus voor de op het kruis durch zijn dood betolen deed. En wils Jezus alle zinde op het kruis betold, kan we nu ook durch den geloven en aan gerecht gemaakt worden. Ik hoop dat is klaar. Verstehst dat, jo? We zijn hier dat alles wat erschaft is durch Jezus gekomen. En alles is ook voor aan erschaft worden. Dit wordt ons ook in Kolosse 1:16 beschreven. Wils derg aan dat heet Christus, is alles geschaffen in de hemels en op de eer dat te zijn is, of de nicht te zijn is, of dat tronen zijn, of de gewaltje, regeringen, of de heerschaften, alles is derg aan en voor aan geschaffen. Alles geheert aan, maar alles is aan nog niet ongedaan. Door wordt boot de tijd komen, waan. Alles wordt betjanen matte, dat de Heer Jezus Christus, de Heer is over alles. Deze schrift in Hebreeën 2 vertelt ons dat de Heer Jezus veel zins te heerlijkheid viert. Al zonen die aan de Heer Jezus als de eenste heiland leven, worden als God zijn zins en dachten aangenomen. Hij wordt in alle zekerlijk naar hemel brengen. We hebben nu een irdische charpe, en die wordt schließlich sterven moeten, wanneer de Heer Jezus niet verder komen wordt. Ober ons wordt vertaald dat de Christen worden alle verheerlijkt worden. Dat wordt in de eeuwigheid dat thema van God zijn kinder zijn. Ze zijn niet God zijn zins en dagen geworden, wil ze zoveel goeds gedaan hebben. Ober, wil de Heer Jezus aan alle haftig den geloven geraad. De Heer Jezus is de aanvanger van onze redding,
en hij wordt door te zijn, dat het alles wat voordig gebracht worden. En dat heeft hij daar zijn lieden gedaan. Wanneer dat versteht het deest, en dat of zij er worst, dan is dat geen radung voor die. De enige rade is de Heer Jezus Christus. Hij starf voor alle mensen, en dat heeft die ook hem zijn, mijn vriend. En dat is eenmaal en voor alle tijd goed genoeg. Hij stond op van dood en leeft nu in hemel. En luurt voor die, dat doe die ook voor Jezus Christus en sluiten zust. Doe dat nu en verslans dat niet langer. God is zegen, mijn vriend.

0: wir, Tissam Heim. Wenn ihr wollen gleich in das Programm noch einmal zu hören, könnt ihr dort finden auf unserer Internetseite wie der Podcast.
1: Je horchen nur dort Programm Tüs im Heim. De Gostredner es Alfriesen, am es dort ne Fred ans Mettedeulen, wat heu am Leben geliert haft.
2: Ek si Frau hier te zanem. Ek wel hier diese Dorg en diese Richtung hier im Beet, weil ik rede van Familieleven, van het Eierleven, van verhältnisse buwen. Wat je hebben dat doen, dat wie met alle dat, kenne God, ze zeer ere is meilig. En ik dacht, ik wil je eerst een beetje, een klein beetje een reis in de Bibel nemen met je toop. En als je een Bibel hier had, kan je dat bij het nozeertje, dan zijn ze echt dat ik graag behouden ha. Maar als ik de Bibel niet hier had, dan moet je bloes vielleicht dat een beetje beobachten, wat ik voor afsnetten geven doe. Wij vergelijken in Matthäus, dat zevende kapitel, vers 15 bij 23. Ik moet een klein beetje naar dat checken. Ik weer zo'n 19 jaar jong, is iemand eenmaal zo'n ding in dat kapitel ziemlich wichtig worden. En in fact, ik geef mes op met mijn tussel het leven, als ik een paar van die vers moet te houden kreeg. En dan moet ik even zeggen dat mijn vader die gezegd had, en dan deed hij eigenlijk een lange derksprong over dat ganze kapitel. Dat spoort van de grote boodschap wat Jezus bracht in kapitel 5, 6 en 7. En in vers 15 van kapitel 7, daar zegt Jezus, daar zijn mensen wat als de schoep van buiten laten, of als een wil van binnen. Of hij zegt, door een derde God haast zich toopstuten met deen. Wel, we eerst met je zijn wat het voor mensen zijn, wat voor vrucht die brengen. En dan zegt Jezus dat in een kon je God, Wiendruwe op Dissle vind je, en dan kan ik alle soorten andere vrucht op kruid vind je. Dan schaf gooi. En dan kan gooi schlechte vrucht van een goede boom krijgen, of een goede vrucht van een slechte boom. Zo'n de staat is dat gooi. Jezus wil jaren haar dat de mensen zullen ganz klaar weten wat hij meent met dit. Zo, wanneer ik nu word van een boom, word een orange losplatje. Dan wil je een zware tijd aan mij kunnen bereiden dat een appelboom weer. Because dit vrucht zacht is een orange. Die speert zich dus een orange. Die smaakt dus een orange. Alles is dus een orange. Dus wenn es een van die dingen niet door is, is het niet meer een orange. Maar zei, die heeft niet meer de schaal. Alles ohne schaal aan de been. Dan is het zes wat. Die heeft niet meer dat vechtigheid. Dan is het zes wat. Jezus zegt, dat bij dat vrucht, vers 20 zegt dat, bij dat vrucht kan wie kraak weten wat het voor mensen zijn. De boom, ook de mens. Zo klaar zal het gewoon te zijn dat ik met Jezus verbonden ben. Ik was in een familie met 14 kinderen op. En dat je had een foto wat er niemals zijn natuur verleden deed, except eenmaal. Dat we dan als onze beste Malko en een volle arme Malk nennen die je deed. En mijn papa dacht, hij weer eens ja in stal met dat vij. Ik weer zo'n 5 jaar zo jong. Maar ik weer ook al in stal aan je grapt. En dan ging daar het met schroots. Hij heeft die schroeg. Ik bleef ongeveer 7 knal aan de rechte zijde in de ribben. Dat had mijn vader nog niemals zo rood als dat te zijn om je zegt. En dan checkt hij terug en zegt, oh, du bist ook hier. En dan moet ik nog een paar andere uitdrukken, wat ik niet vergeten heb. Eind bij dit. Want die kou kan zo denken als een mens, dan moet die kou niet kunnen zijn dat deze hand nog een christelijke man, of een christelijke man aangesloten werd. En dan geef je die kou nog een beetje extra schroot. Ik leef dat voor mij als we eens afzien. En dan zit er bloos 2 maal aan de ribben, ja, maar niet 7 maal. Dat is het enige maal wat ik mijn vader haar zijn, dal worden. Hij had niemals een dal het woord van anderen, wat ik kon van bezennen. Wat iedereen aan zijn familie kon van bezennen. Maar hij was een man wat ziemlich stel was. Ik had een mama wat met fekse aan de reed was als mijn dad was. Mijn vader. En die paste kraak toop. Het is interessant voor God mensen wat kraak verschieden zijn. Die een toop leren dat. Zo dat je een ander kan met helpen. En kor kann ich wie vor, man bloß ein Brick. Oder bloß ein Gaspedal. No? Der braucht beidens. So er hat all ein bisschen Trachtgestalt jetzt. Meine Mama hat manchmal mein Foto für was beklagen. Fair ans Kenya, was nicht was Papa Redoni hat. Er hat gar nicht ohne. Aber mein Papa sieht das nicht most. Er leidt Mama so viel sei es wohl, mit so viel Natur wie es wohl. Und dann sagt sich erst mit Verholerei, dann wird er sagen, wenn das ist, was da passiert ist, dann brach ich auf, ich will die Verjefnis haben, und dann wo ich was am Ende. Ungefähr die drei Dinge sieht er dann. En dan weer mijn mama stel. En daar een halve dag later fikt mijn mama uit dat papa had er niks met te doen. En wat mij dan allemaal zo goed zag van mama weer, dat ze dan wat verder ons, dat was het eerste maal dat je hier had, was ze dan verder ons op kracht afprachten te mijn vader. Maar eenmaal, dan wil mijn mama zich een klein beetje verrijkt voor je. En dan vraagt ze mijn papa, is het gans oprechtig, want het is toestone to something wat de wat je doen has. Ik wil niemals de antwoord wat mijn papa dan gaf vergeten. Hij checkt mijn mama in de ogen en zegt er bloos, Jezus wordt veel beschuldigd. Kind van de schuld meer zien. Ik zie een van zijn jenja. Wat heb ik toe om te drazelen hier? En dan zegt hij nog een ding. Hij zei dat, want ik me kan een persoon wählen op deze ganse wereld, wer mij zal beschuldigen voor wat ik wat gedaan had, dat wordt mijn liefste vrouw zijn en dan net is in de arms van mijn mama. En ik wist het, ik kan het behouden, dan mama die broek voet en tronen aan. En dan deed het maandert, wat zei, jij moest wel daar waren voor wat beschuldigen. Maar dat is mijn voordeel dat rein in mijn hart. Dat is nu al meest 34 jaar dood. En mijn mama zei mijn laatste werk. Dat ze bang zit nog aan mijn hart zelf, no dad. Ik zei haar, ik deed ook. Wat doen we hier laten? Dat zegt in vers 21 van Matthäus 7. Dat de hoop zegt is, maar niet wel in hemel. Nicht in jeder, wat Jezus zei, oder Herr zei, wat in hemel kenne. Bloos die, wat er kracht, Gott gehoorzaam zijn. Die, wat er Gott zien willen, wat er doen, die, wat in hemel zijn. Mij fällt bij van, zeg, Schoolhilderij, Madeleine Winnipeg, de stad Winnipeg. In een middagstund, kom ik naar de stoel, waar de leraars dan de middag eten. Dan hadden de leraars in een lange desch, ganz in der Zeitung. Und dass wir dann ist, die erste Mennonite Menschen Drugs in Kanada nennen brachte. Ab dem schlauer Wach. Nun wird er sie gefangen. Und nun wird die Mennonite wie über die ganze Zeitung über. Und so China Ort, was aktuell an der Stoff bin wir. Und dann sage ich, was ist das? Bist du nicht in Mennonite? Und ich wüsste, hier wird meine Alleinheit. Um ein klares Zeugnis zu geben. Dann sehe ich bloß, kein Mennonite wird im Himmel machen. Oh, sag ich. Und du bist ein Mennonite? Ich sage, ja. Kein Mennonisch, kein Katholischer, kein Lutherischer, kein Ukrainian, Catholic. Alles in der Stadt. Kein für dich. Kein Pentecostal, kein Baptist. Mit einmal frage ich ihn dann, wer wird? Ich sage, ich hoffe, dass man würde fragen, nur Hafer. Bloß die, wat Jezus im Kap en im Hort ha. Kein andere. An jenem Dag, wat Jezus keinem frage, te wonen tjort, jengst du te tjort. De wat bloß frage, wat hast du met Jezus gedaan? Dat is alles. Tweitens zeg ik te al die leraars, ik zie sure vrouw dat ik niet van jeder mennische mens verantwoordig zie. Staan we met die antwoord te groot voorkomen. Die verantwoord ik heb. Ik zie bloos voor die mens. Wat in mijn show jet. Zie ik verantwoordelijk. En daarna voor mijn Kenya. Wie is de afwassen doen. En voor mijn groot Kenya. En op een westerdeel. Van die afwassen doen. En dan wordt die dash afgeriet. Dan verorden ze klaarmiddag. Ik denk nu horen ze alles hier wat ze willen. Vrijdag met mij. Vers 22 en 23. Weer mijn ganz. Troubleste vers in de Bijbel. Då sagt Jesus an jenem Tag, dass wir heute zum zweiten Mal kommen, dann wurde da ein Schiff Menschen sein, und wurde sagen, Herr, Herr, habe ich nicht in die Nummer ihr prophezeit, das meint andere ihr lehrt und so weiter, ihr counselt? Habe ich alle Sorte böse Geister ausgetrieben in die Nummer? Und alle Sorte große Wunder getan in die Nummer? Das hört sich das an, sei ja Storche, christliche Menschen sind. Und dann wird Jesus sagen, ich kann dich nicht mal. Die kennen nicht mal im Himmel nennen. Und ich bin das Wort ist zu euch gegangen zwischen Vers 22 und 23. Ich kann mir das bloß nicht herstellen. Und dann, wie ich so getrübelt, dass mein Vater, wie ich so dankbar, hat er mich mit dir in die Pflicht nimmt, dann gibt er mir ein paar andere Dinge, wo ich noch so ein bisschen denke. Und ich kann nicht den ganzen christliche Leben ab ein oder zwei Vers bauen. Das ist das Schaft. Einer macht ab der ganze Wort Gottes spüren. Und das Schaft ist sehr fein, wenn einer weit zu Wort für Menschen, die Bücher in der Nähe im Old Testament geschrieben sind. Und wer die schrieben da? Und was für Verhältnisse die geschrieben haben? Alle dort haupten mit Weisheit beitragen. Aber mein Vater sieht, wer will mal noch das ganz letzte Wort von Jesus gehen. Ne? Das letzte Ding, was er sieht, fährt er im Himmel dann vor. Das fängen wir in Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8. Vers 9, da sitzt ihr all das Heiß im Pforten im Himmel. Und die Jünger, die stehen da alle an Ticke. Judas wird ich da, weil die hat sich all das Leben genommen. Die andere auch wieder da. Jesus, seine Mama wird da. Mary Magdalene wird da. Die wird da. Wird nicht wieder nach. Und dann, das letzte Ding, was er sieht, wie Vers 8. Er sieht, wenn die Worte mich annehmen, mich in ihren Kappen hört nennen kriegen, dann will ich die dem Heiligen Geist geben. So, dass der Heiligen Geist, dann wird keine die helfen in Zeugnis sein. Und das Zeugnis soll ganz dicht bei Tüs anfangen. Jerusalem ist das erste, dann Judäa, Samaria, und dann in der anderen Port von der Welt nennen. Nicht in anderen Weg. So, mein Vater checkt mir in die Augen und sagt er bloß, ich glaube und bete, dass die Menschen da in Matthäus 7, Vers 23, die wollen alle Sorte Wunder, die da haben, wo nicht. Aber tüs, wir alles durch Hahn gegangen. Und den hält sich das kreiglich. So, ich kann ein bisschen verstehen, was er meint, dass in Jesus seine Kraft da, dich bei tüs anfangen, aber was meint dort in Zeugnis sein? Well, Galater 5 hat ein Feinheit gesagt. Das ist nach mir, aber das ist ein ganz Kloster, was ich kann finden in der Schrift. Und dort Vers 22 und 23. Jeft uns neuen Ding, was wir sollen tun, wenn wir wollen Jesus, sein Heiligen Geist, mit Freiheit geben und uns leben. Und jeder ein von den neuen Dingen, der hat einem seine Verhältnisse zu bauen. Von uns zu anderen Menschen. Und von uns nur Gott. Das erste Ding ist Leib, Fried, Sanftigkeit, Selbstbeherrschung. All diese Dinge ist da. Nähen steck. Und wenn er die überlebt hat, dann ist er ein voll Erzeugnis. Das interessante Ding ist, dass nicht ein von den nähen Dingen es rede oder was tun. Das bloß, wer wir sind. Das war es. Und ein Prediger sagt mal zu uns, sieht in sehr klare Zeugnis. Und wenn ihr noch mal der Wirra brauche, dann dort. Passt kriegt hierbei. Vers 19, 21, in das erste Kapitel, Galater 5, da jeftet 15 Dinge, was Verhältnisse zwei rietet hat. Die erste drei haben mit Hura rietet auch noch. Alle Sorte, noch hier bekeckt, ab Bilder und so wieder. Ab dem TV. Das vierte ist Idolatry, das meint, dass something ist mein Aufgott geworden. Es mir welcher ist Gott. Das fünfte ist mit dem Feind am Gang. Und dann sind acht ganz geweinliche Dinge. Euer, Zorn, Aufgunst, mit anderen einspulen. Ja, mit die habe ich nicht mehr getroffen. Denkt ihr, dass der Einzige, der reicht, ist, dass das reicht? Und dann der letzte zwei hatte Daune mit Schnaps trinken. Und wenn sie da richtig hatte, Drugs gebrückt, wo du auch gesagt hast, in Berlin warst. en welle Partys ha. Dat zeigt op een 1 van 21, dat mensen wat zich de stad worden leven te brengen, die worden dat niemals bij de banner kan helemaal maken. Ik had een ganz vreemde man, die kwam naar mij. En hij zei dat hij weer zo'n mens wat hij niet religieën gelijkheid heeft. In fact, hij haast dat. Oh, zei dat, ik deed ook. Ik kan religieën niet standen. Religion? Nope, dat kan ik bloos niet standen. Oh, really, zei hij? Ja. Maar ik zei, ik sure gelijk mijn dichte verhältnis met God. Oh, nu dacht ik dat ik het aardig verstaan. Nu wil ik nog eenmaal proberen wat te zeggen dat ik het bekend te houden krijg. Zei hij dus, ik wil leven voor eeuwigheid en een haal branden met mijn vriend als hem hemel zijn met die waar ik niet standen kan. Ah, zei ik, zo du wees in de recepta wat hij wat gewoon zeggen naar de haal brengen. Dan kan ik die voet geven. En ik had dus een tandje bij de Bibel. Neem ik je dat en bleder hem naar Galaten 5. Ik zei, lees hem al vers 19 bij 21. Er zijn 15 dingen op je hand. Want die was down, dan wordt de hemel niet voor die luren. Maar wanneer du gelijfst dat du wordt vriend ha en haal, dat hast die niet recht even getaald. Wanneer du wordt een levenstijd even die 15 dingen no leven. Wat er allerlei verhältnisse verrieten, niet opbuur. Dan wordt er niet één vriend op een eigen leven ha. Niet einem. En wanneer du gelijfst dat de haal wordt oorlijk zijn, voor het vier wat er wat zijn, dan haast nog een ding komen. Dat gans oester van de haal wat zijn, dat het nus van God wat zijn. We hebben zoveel van God rammen ons, en we geven dat eenmaal onerkennung. Want eenmaal checkte naar mij en zegt, is er geen recept te verhältnissen terugbuur? Ja, zei ik, de nächste twee vers. Dat is het neen ding afgetaald. Want die was no leven met Jezus en die kap en die hoort, dan was du im Himmel zijn met zeer veel vriend. Daar heeft de Bibel ganz klar. Dat durven nus niet beduren. Oh, zegt er, kost me please helpen met Jezus om hoort nemen. Ik zei, ja, dat kan ik. En dan bekeerde een man zich door. Is dat Ruudje zei, ik kan niet geloven wat hier je woord is. Ik zei, dat is het laatste wonder wat er jemals kan passeren. Dat is bloos één wonder. Van wat de Bijbel reden deed, wat de ganse hemel maakt jubileren. Dat is wanneer een mens de zin kan tachloten bij een God in de kracht naam en kan Jezus hem hoort vals bijna hebben. Bel we naar beden. Himmelische Vader, du weet kracht wat in ons kap en een hoort bijna is. En even wanneer dat het alle zijn kost, die best ons van harte goud. Ik bid dat u de mocht in ieder een Frans noorden en noorden naar die traatje. En ons welig maken door te gaan. Help ons te van te kunnen spiegelen wat het meint. Met die omgang haar, te die reden. Dat we onze eigen partners omgang hebben, in de leven bewijzen, in de respect bewijzen. Zodat onze kinderen weten wat het meint in het christelijk leven rein gans beschwung krijgen. Ik bid dat u ons met dit mis helpen. In Jezus' naam. Amen.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Ek verafscheid my van Jun van deel, en lood Jun en ook waar de nächste moel te hieren. Ons onschrijf is box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexico, 31500. Ons telefoonnummer is 625-584-1080. Onze godsdienste die vangen zondag klok 9 aan met zondagschool en klok 10 is de hauptgodsdienst en zo uwe is klok 6. En nestet in ook een kamer 22 blauwe uur.

De Juden dachten dat die engel zeer wichtig waren, ze gaan dat nächste te God zijn troon. De schrijver in den Hebräerbrief wordt van dit reden, en wordt mensen wijzen dat de Heer Jezus met God eend is, en ook veel beter en hechter als de engel is. Aber zo dat de Heer ons de raden brengen kan, wordt hij leerje als de engel gemaakt, zodat hij voor ons sterven kan en voor alle zin betalen kan. Daar wegen kennen du en ik nu, der Christus zelig gemaakt worden. In de eerste vers in dit kapitel heeft hij geschreven een warning. De warning is dat door je voorweer dat mensen worden van de waarheid wegleppen. Dat weer een gevoer voor de Juden en de schrijver zijn tijd, en dat is ook de laatste gevoer in onze tijd nu. Mensen willen niet in de waarheid leven die God ons in de Bijbel gegeven heeft. Dit is de waarheid die in de Heer Jezus is. De Heer Jezus zei dit in Johannes 14, 6 vers. Jezus zei te hem, ik zie de weg, de waarheid en dat leven. China kämpft nun vor der Bütte der ich mich. Der Herr Jesus redet von wo die Wahrheit Menschen freimachen können. In Johannes 8, 31 bis 36 steht es geschrieben, dann sagt Jesus zu den Juden, die an ihm lebten, wenn ihr bei mein Wort bleibt, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Dann wollt ihr die Wahrheit weten, und die Wahrheit wird euch freimachen. Sie antwortet ihm, wie stammen van Abraham en zijn niemals schloven je was te irgendwem. Woe zeist du, wie zal er vrije gemaakt worden? Jezus antwoordt aan, en waarheid zei ik junt. Wer in zin leeft, is aan de zin een schloof. En een schloof blijft niet eeuwig in huis. De zin ober blijft eeuwig. Daarom, van de zin junt vrije maakt, zij je werkelijk vrije. Wie moeten ons bij de waarheid houden, vriend, wils de waarheid is dat wat ons vrij maakt. Wie moeten twee dingen behouden van de Heer Jezus Christus? Hij wil werkelijk God en een mensje charpa, maar hij wil ook werkelijk een mens. Dat is een geheimnis, maar dat moet wie leven. In Hebreeën 4:15 staat dit geschreven, dan wie haar niet een hoge priester die niet metlieden kan met onze zwakheden, Zentemol hij in allem krijgt zo als verzacht worden, als wie zijn, ober ohne zin. De Heer Jezus weet wat du en ik derg kunnen. Hij versteht ons, wil hij af dat zelf het ervoren. De Heer Jezus bracht God naar deze eerd en hij is naar hemel gegonnen als een mens, een Godmens. Dat is waar hij nu voor ons beter deed en vandoor wordt hij wanneer komen ons naar zichzelf te nemen. Aber dort wird ein Gott seine Tiet sein. Nun der fünfte Vers. Dann he haft nicht die kommende Welt, von der wir reden, die Engel an je don gemacht. Einige wollen sagen, dass die Welt hier den Himmel meint. Aber dort Wort, dat hier für die Welt gebrückt wird, ist dort Wort, dat für die Welt von Menschen meint, die Welt, wo wir als Menschen wohnen. Aber he redet hier von der kommende Welt. Die komende Welt, dat die Juden im Gedächtnis houden, wird dat Königreich, dat die Messias in inbrengen wird. Eine van dort seine Nachkommen wird even zo'n Königreich regieren. De Heer Jezus is dort seine Nachkommen nur dat Fleisch noch. Dit is wat ons in Römer 1, 3 en 4 gesagt wird, van zijn Sehn, dat heet Jezus Christus, die van dort seine Stamm kämen im Fleisch, ob er mit Macht betekend wird, aus Gott sein Sehen, nur dem Geist der Heiligkeit, der sein Abstohne vom Tod. So eine wichtige Arbeit hat Gott nicht zu den Engeln gegeben, oh nee. Engel sind dem Herr seine Diener und Nachrichttrager gewasst und wurden auch gesund in die Zukunft seiner. Engel tun unsere Welt in dieser Zeit auch nicht regieren, wann sie auch auf dieser Erde Gott seine Diener und Nachrichttrager sind gewasst. En vielleicht ook nog sind. Nu de zaaste vers. Aber da heeft einer op een steed op jedens gezegd, wat is die mens dat du aan hem denkst, oder een mensje zien, dat du hem beobachten zust? De Hebräer schrijver brengt hier een vers van den achte psalmen in. Wer oder wat is een mens? Een mens heeft niet

heel weet, wann hij alleen en God zijn grote welt stonen wil. Zo'n wat God erschaft heeft, is zo groot en zo wonderbaar dat mensen dat niet verstonen en begrijpen kennen oder en nemen kennen. Doch heeft God obacht gegeven op mensen, hij heeft aan ons gedacht, hij heeft zoveel aan ons gedacht, wann wir vol zin en aanheil zijn, dat hij zijn raden tegen Jezus Christus gebracht heeft. De achte psalm redt van hoe God den eerste man Adam de macht over alles en de welt geef. Alles wordt aan ongedoen gemaakt. Wie weet ook dat hij dat verleren deed als hij ongehoorzaam werd te God. De schrijver hier in de Hebreeënbrief wordt dit brukken, zodat hij ons meer van de Heer Jezus openbaren kan. Zevende en achte vers. Du hast aan mijn beste leer gemaakt als engel, en hast aan met heerlijkheid en eer gekroond. Du hast alles aan je zine feit aan je doen gemaakt. Dan en dem dat hij aan alles aan je de feit gelijkt heeft, heeft hij nus geloten dat niet aan je zine feit aan je doen is. Oba, nu zijn we nog niet alles aan je doen. Wanneer we aan alles bekijken wat God erschaft heeft, dan jij dat van zo hoog als de engel zijn, bij dat kleinste ding dat op deze eerd is. Engel worden erschaft ver dem, dat Adam en Eva erschaft worden, en in dem gode en ingestald worden. Want wie de engel nemen en dan dat kleinste ding op de eerd nemen, dan is de mens dertussen. God moet mensen een beste leren als de engel. En wordt verstand, eer en heerlijkheid gegeven. De ganze creatuur wordt onder de mens in de feit ongedaan gemaakt. Maar nu kan we dat niet zijn. Welle tieren zijn gewoonlijk niet mensen ongedaan. De nationen zijn in een oproer. En dat kruid komt immer verder op. Als het kan we nu niet zijn dat alles onder de mens in de feit ongedaan is. De Hebreeën schrijver stelt ons dit ver, zodat hij ons wijzen kan hoe Jezus als een mens naar deze eerd kwam. Hij woonde, mank mensen, en starf, voor de zinde dat mensen jegen God gedaan hadden. Hij wordt schließlich alles in deze wereld aan je zine regering brengen. Dat is de zinde dat mensen dol getrokken heeft, zodat ze niet doen kennen wat God van aan verlangt heeft. Een mens is zeer begrenst. Hij kan niet doen wat in God zijn aanzijnen God is. Wanneer een mens alleen geloten wordt, wordt hij leger zinken als de wilde tieren. Doch heeft God deze wereld van mensen bezorgd, wil hij ons leef heeft. Am deed dat wij van mensen zich tegen God stalen, want ze leven in ere zinde blijven, als dat ze ere zinde betjanen en zich handgeven tot God. Ober God wil niet bloos aan mensen bezorgd, hij heeft een zeer wichtig ding gedaan. Door wie een die hechter weer als de engel weeren, ober die zich leeg moek als de engel, zogar de leegste mank mensen, en dat weer de Heer Jezus. Hij deed het, zodat hij ons wijzen kon, wer God is, en ons wijzen woe en zinde, gemeenschap met God kon hebben. Hij bracht ons de radung, zodat wie derg de radung, terug naar God kunnen komen. Negende vers. Ober, wie zijn Jezus, die voor een stootje leger gemaakt weer als de engel, voor dat lieder, der hem dood, nu met heerlijkheid en eer je kroont, dat hij der God zijn genoot den dood smaken zal, voor alle man. Dis vers moet met den achte vers topgebracht worden. Daar hebben we gezien dat nog niet alles onder de mensen er een feit gebracht is. Ober, wie zijn Jezus? Onze ogen worden hier van mensen weggedraaid en op de Heer Jezus Christus gedraaid. Dat is immer wichtig dat we onze ogen van onszelf en van andere mensen wegdraaien en dat we die op de Heer Jezus vastzetten. Wat ons hier in de negende vers vergesteld wordt, is ook in Filippe 2, 5 tot 11 vers klaargemaakt. Daar staat het geschreven, dood zou denken als Jezus Christus dacht, die van natuur uit God weer, ober God gelijk zijn, niet met geweld moest vastgeholen worden. Leven moet zichzelf ohne eer, en neemt knechts natuur aan, en wordt geboren en aangezien zoals een gewöhnlicher mens,
en demütig sich selbst en wort gehorsam bat am dood, sogar den dood am trits. Darum haft Gott am zum Allerhöchste gestalt en haft am en nome gegeeft, die über alle andere Nomes steht, sodat en Jesus in nome alle Knie sich bege Seele im Himmel, upper Erd en unsere Erd, en dat jeder Tongue bekennen soll, dat Jesus Christus der Herr ist, to Gott dem Vater seine Ehre.

Wie weet dat engel waren nicht even God zijn woord regeren? Een engel proeft dat te doen, en proeft zijn troon door op te stellen waar God regeert. Aber am wordt er uitgeschmeten, wie tjana am als zoten, de dievel. Aber door is een man, de Godman, de Heer Jezus Christus, die even am gewonnen haft, en haft zijn macht van am weggenomen. Door wordt een tijd komen, wann die dievel van deze eerd wordt weggenomen worden, en in dem vier zee en dan je schmeten. Zolang als wie op deze eerd zijn, moet wie ons op dem Herr verloten, zodat wie even dem dievel den je wens kunnen hebben. Adam had de macht even die eerd verloren, als hij jegen God zijn gedeed, aber de Heer Jezus heeft dat recht daartoe teruggenomen. Die Welt is nicht van am wache gelebt, oh nee. Aber hij deed nu nicht door even regieren, wils Gott seine Tijd noch nicht gekommen is. Wie sehen dat die Nomen, die hier van dem Herr gebruikt wordt, is die Nomen, die am van dem Engel gegeeft wordt, als die Engel die Norecht zu Marie en Josef bracht. En dat is die Nomen Jezus. Waarom? Wils hij wordt dat volk van zin raden. Hij wordt durch den dood lieden. Dort is de enige weg waar hij ons mensen raden kon, durch zijn dood op een kruis. De Heer Jezus deed zich demietje, en God heeft hem tot alle hechte gestald. Hij is met ihr gekroond. En zo wordt hier ook gezegd dat hij, durch God zijn genood, den dood geschmeckt heeft. Dort is waarom hij mensen gestald aanneemt, zodat hij in werkelijkheid sterven kon. Hij heeft dat zo geschmeckt als alle mensen doen. Aber den dood kon am nicht in dat graf holen. Gott sei Dank, door wir nisch dat uitgeloten wordt, als de Heer Jezus van ons sterven deed. Hij ziet sogar, als hij tom eng van de drie Stunden tjem, wo dat zei er dieste weer, zei hij, mijn Gott, waarom hast du mij verloten? Hij weet wat dat meint, van Gott aufgeschneden te zijn. Hij deed dit, zodat du en ik kunnen zelig gemaakt worden. Hoe kan dit in dien leven passeren? Nou, daar is bloos één weg. Du moet toestonen dat du een zinder bist en dat de Heer Jezus voor die gestorven is. Dan kanst du dem Heer in je bed aanroepen en arm in dien leven inloden. Hij wordt door zijn heilige geest en inkomen, wordt al die zinden vergeven en wordt die zinne gerechtigheid geven. Wost du dat vandaag doen? Wanneer niet haast? De Heer roept die, neem de Heer Jezus aan, als den Heiland, nu. Desvars zegt ook dat Jezus den dood schmaken deed, der God zijn genood. De Heer Jezus geeft zichzelf te zijn voor de hand, en wir en alle zaken gehoorzaam, toam. Als een mens verleidt Jezus zich op zijn voordeel, en deed wat God van hem verlangt. Hier zijn meer vars die van dit reden. Johannes 5, daar is de vars. Jezus zegt, ik kan uit mezelf niet doen. Ik recht door nu als ik hier. En mijn rechter is recht. Wil ik niet mijn eigen wille zie ik, over dem zijn wille die mij geschikt heeft. En dan in Johannes 6, 38, zegt Jezus, dan ik zie van hemel erop gekomen, niet mijn wille te doen, over dem zijn wille die mij geschikt heeft. En in Johannes 8, 29 zegt Jezus, en die mij geschikt heeft, is met mij. Hij heeft mij niet alleen geloten, wils ik door Emma dood wat aan je veld. Want die Heer Jezus zich op God verloten deed, en die God zijn genoot den dood smaken deed, dan zullen we ons ook op God verloten, en van aan die genoot nemen die hij ons geven wil. God heeft veel meer genoot te geven als we jemels brokken worden. In Johannes 1, 16, schrift Johannes dit, uit zijn volle moed hebben we alle genomen, genood en meer genood. Als Paulus wegen zijn stachel en vlees beden deed, had God een antwoord voor hem in 2 Korinther 12, 9 vers. Aber hij zei te mij, mijn genood reikt toe voor die, dan mijn kracht is in zwakheid volkomen. Zij hierin, wil ik dan van mijn zwakheid reden,
dat Christus sine kraft kan gesehen worden en me. Mijn vriend, wie ha een dag voor dag gebruik voor God zijn genoed en hij wordt ons zijn genoed en volle moed geven. Ohne zijn genoed worden we niet kunnen jagen ons vriend stonen en we worden niet kunnen zo leven als God dat gevallen wordt. God zijn genoed wordt niemals uitranen. Nu de tiende vers. Dan dat je ziemt dem wegen wem alles is, en derg wem alles is, en dem dat hij veel zins te Herrlichkeit viert, dat hij den Seligkeitsherrführer, derg lieder, volkomen maken zal. Dat Jezus een mens wordt, meent niet dat God bloos wat godet derg aan doen wil, zoals krankheid te helen. Dat meent ook niet dat Jezus een martier weer, oder bloos een godet verbeeld weer. Jezus kwam naar deze eerd, zodat hij twee dingen voor zich brengen kon. Eerstens, derg zijn leven, zijn arbeid, zijn dood, zijn afstonen, en dat hij terug naar hemel ging, bracht hij eer en heerlijkheid tot zichzelf en tot God. En dan tweedens, wer hij is en wat hij gedaan heeft de redding tot mensen gebracht. Wilst de Heer Jezus zijn leven op het triets aan je verdeed, en zijn bloot door uitgeten deed, kunnen mensen vandaag van ere zinde loskomen en kunnen een gerechtigd leven vieren. God kan geen mens vergeven en hem hemel aannemen dem zijn zinde niet vergeefd zijn. En God het leven is niet goed genoeg. God de woorden kunnen dat bezit niet uitlaschen. God kan geen zinde vergeven buiten dat wat betoeld is. Alle zind haft een priest. Römer 6:23 jeft ons den priest voor de zind, aber dat jeft ons ook de goof dat God voor ons redgemaakt haft. Dan dat loon dat de zind tolt as de dood, ober God zijn goof, as dat eeuwig leven derg Jezus Christus, ons Heer. Wils Jezus voor alle zind betoeld haft, kan God zeggen, ik vergeef die, wann wir dem Herr Jesus aus ans Heiland annehmen wollen. Die Sünde von der Welt wäre ab dem Herr Jesus geleicht, aus der Herr Jesus starf betold he, für alle Sünd, alle. Die Strophe der Sünde in der Welt, für dem, dass Jesus in diese Erde kam, ward trägehole, bei der Zeit, dass Jesus die dort am Kreuz betold hat. Dort ist, was wir in Römer 3:23-26 fingen, Wils alle Mann haft gesündigt und sind kalt gekommen an Gott seine Herrlichkeit und sind ohne Verdienst gereicht gemacht, durch Gott seine Gnade, durch die Radung, die an Jesus Christus ist, dem Gott hingestellt haft aus dem Gnadestuhl durch den Glaube an Jesus sein Blut für ein Beweis von seiner Gerechtigkeit an dem, dass er den Sinn von Verheer hat und seine Geduld vorbeigehen lassen und für ein Beweis von seiner Gerechtigkeit in dieser Zeit, dat hij gerecht zal zijn en dem gerecht maken die aan Jezus leeft. Hij had zonen als Abraham, Moses, Doft en andere gerecht gemaakt, wil zij God leefde. God deed er een zinde bedaken, wat Jezus voor die op een triets door zijn dood betolen deed. En wil Jezus alle zinde op een triets betold, zou hij nu ook door zijn geloven en arm gerecht gemaakt worden. Ik hoop dat is klaar. Verstehst dat, jo? We zien hier dat alles wat erschaft is door Jezus gekomen. En alles is ook voor hem erschaft worden. Dit wordt ons ook in Kolosse 1:16 beschreven. Wils door hem, dat heet Christus, is alles geschaffen in de hemels en op de eer dat te zijn is, oder niet te zijn is, of dat tronen zijn, oder gewaltje, regeringen, oder heerschaften. Alles is derg arm en ver arm, je schoffe. Alles je heert arm, aber alles is arm nog niet ongedoen. Door wat boot ne tijd komen, wann alles wordt betjane matte, dat de Heer Jezus Christus, de Heer is over alles. Deze schrift in Hebreeën 2 vertelt ons dat de Heer Jezus veel zins te Herrlichkeit viert. Al zonen die aan de Heer Jezus als de eenste Heiland leven, worden als God zijn zins en dachten aangenomen. Hij wordt in alle zekerlijk naar hemel brengen.
Vi ha nu en irdische charpe, en de wordt schließlich storven matte, wann de Herr Jesus nicht vor dem komme wordt. Aber ans Wort vertaalt, dat die triste Wore alle verharrlicht worden, dort wordt in de Ewigkeit dat Thema van Gottsine Tinge zanne. Sie sind nicht Gottsine Sehns und Dachje geworden, will sie so viel Gottsiedone ha. Aber willst de Herr Jesus an alle haft dich den Glaube gerat. De Herr Jesus ist de Anfänger von unserer Radung, und he wort dort zu sehne, dort het alles wort vor dich gebracht worden. Und dort haft he dich sein Liede gedone. Wann du dort versteht er dest, und dort oft sei er wurscht, dann ist dort keine Radung für die. De einzige Rade ist de Herr Jesus Christus. He starb für alle Menschen, und dort haft die auch im Sinn, mein Freund, und dort ist einmal und für alle Zeit gut genug. He stond ab vom Tod und lebt nu im Himmel und lüht für die, dort du die auch für Jesus Christus entschlüte sust. Du dort nu und verschlanst dort nicht länger. Gottes Segen, meine Freunde.

0: The clock is drei.
1: Nu hier wie de korte ondacht vom Radio de Wachwiesertum Fredmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Poy.

0: Dit wie TSM Heim. Wann je wern gleich in dit Programm noch einmal te horchen, kijk je dat ving op onze internetseed bij de podcast.
1: Je horchen naar dat Programm TSM Heim. De gastredner is Alfriesen, am is dat ne vreed ons met te doen, wat hij am leven geleerd heeft.
2: Ik zie vrouw hier te zijn. Ik wil hier deze dag en deze richting hier in beet, wil ik reden van familieleven, van het eigen leven, van verhältnissen buwen. Wat gaan we dat doen? Dat we met alle dat kennen God, ze zijn hier is meilig. En ik dacht dat we in eerste beet een klein beetje een reis en een Bijbel nemen met je toop. En wanneer je een Bijbel hier had, ga je dat bij het nozietje, dan zijn ze echt dat ik graag behouden ga. Wanneer ik de Bijbel niet hier had, dan moet je best dat een beetje beobachten wat ik afsnette geven doe. Waar ik vergelijk in Matthäus, dat zevende kapitel, vers 15 bij 23. Ik moet een klein beetje naar dat checken. Ik weer zo'n 19 jaar jong, is mij eenmaal zo'n ding in dat kapitel zemelijk wichtig worden. En in fact, ik geef mij op met mijn tussel het leven, als ik een paar van die vaders moet te houden kreeg. En dan maak ik even zeggen dat mijn vader die gezegd had, en dan deed hij eigenlijk een lange deurspraak over dat ganse kapitel. Dat is poort van de grote boodschap wat Jezus bracht, in kapitel 5, 6 en 7. En in vers 15 van kapitel 7, daar zag je,

Yivian Mon. Yivian Mon, you burn and it's lean a dart. I boss up and an under to lean a dart. But hey, dart is your old gear, shove the os and halt or better. Dan, for dre yua, we hay in reisen predia. Hey, as Nemo's fill vot vidas being 500 million common from Dorbu hay you burn beer, and Dorbu a han vank and deid, yinke mess them at the folk. I have nienisch in Hewitt om en je nomen manke herrschaft, haf nisch in Buuk geschreven, haf sich nisch befriet, nisch viel land en hieser top je koft, as nisch ne Hewer schulder is je goon van menschen, en haf sich nienisch ne Hewer steed je merkt en a sehr grote stolt, oba hier wie een man. Hier wie een man, hij had nisch groß wat je on zich zelst, en hij had nus met deze welt te doen, bij dat hij goddes orbit, te wat hij geschekt weer. Als hij nog een jonge man weer, dreiden de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Een had verliefd dat hij hem jemals gechant had. Een andere hulp zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan, ganz oorschuldig, werd hij verschleun en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets aan je neelt tussen twee andere verbreken. Zogar wil ze dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al lesser, maakt zichzelf toen je wenst van zijn haben goed en delen. Dat is je wat hij houdt aan deze welt, zijn Evarok, zijn blijf rode rok. Als hij is gestorven wie namens aan roof van Schrietz en leden aan en een grof geliet van een vriend wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, even 2000 jaar vergoen van die tijd en vandaar als hij de gans verste among alle mensheid ons leider op een weis noem hemel. Wie het zijn dat gewoon is gescheid uitspreken. Dat van al die beoomte mannen wat zich aan taupe gestonden dat je alle tijd. Al die soldaten wat aan macht je uift op een land en de trie is scheef wat zint je voor en op een water. En al die Chinese wat jemals je regeert aan die alle taupe. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eed. Als dit ene leven, hier wie een man. Jezus chaim no hierden, wart je boeren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan jink hij ons een stich voorop, wat wie chanen hier aan doen. Dan golf hij zijn leven en zijn bloot op een triets voor onze zinden, wil dat kovie niet betolen. Dan starf hij en stond water op en voer om hemel. Om ons wezen dat van wie on arm leven en verarm leven, dan tja wie dat ook doen. Hier wie een man.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Ik zie jullie alle dankbaar voor het heren en mocht jullie ook alle van jou begrijpen en de Heren zijn dieren noemen. Dat is de Heren een grote vrede zijn volk te zenen, maar ook de zijn woord te mensen te reden, die in ihrem leven een bedürfnis hebben. In ons gebeden verlangen is dat ook van jou dit entgegenkomen mocht.

Ek verafscheid my van Jun van deel en lood Jun en ook waar de nächste moel toe te heren. Onze onschrijf is box 248, Guatemoc, Chihuahua, Mexico, 31500. Ons telefoonnummer is 625-584-1080. Onze godsdiensten die vangen zondag klok 9 aan met zondagschool en klok 10 is de hoopgodsdienst en zo uwe is klok 6. En naast dit in ook een kamer 22 blauwe uurt.